0: straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Zwitserland heeft zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen de Zwitsers na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het 0-0. Het is voor het eerst sinds 1954 dat Zwitserland de kwartfinales van het WK bereikt. Tegenstander is dan Argentinië, dat zich eerder op de avond plaatste ten koste van Egypte. Tennisser Novak Djokovic heeft de halve finales van Wimbledon bereikt. De Serviër won na een wedstrijd van ruim 5 uur in 5 sets van de Canadees Félix Auger-Aliassime. Djokovic treft in de halve finales de Italiaanse titelverdediger en nummer 1 van de wereld, Jannik Sinner. Het weer droog en 15 tot 18 graden vannacht. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon, dan wordt het 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.
2: Thuis in heel Varenbeek. Flow Radio.
3: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
4: Nou?
3: Zo'n baarcoach met net te weinig cola.
4: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
4: Zie die vrouw.

0: 3 uur. Nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Volgens het persbureau AP zijn de aanvallen onder meer gericht tegen lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Hij was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met Ultrasheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Toen de tijdgeest in de jaren 60 veranderde, gingen juist afro-producten verkopen. St. Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. George E. Johnson was 99. Een dorpje aan het Como-meer in Italië is het helemaal zat dat het in de zomer wordt overspoeld door halfnaakte toeristen. Iedereen die zich voortaan in Varenna laat zien in alleen een zwembroek of bikini riskeert een boete van €200. De burgemeester zegt dat de inwoners zich al tijden ergeren aan de hordes toeristen die zo van het strand het dorp inlopen. Hij wil dat bezoekers van Varenna zich fatsoenlijk kleden. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: uur. Nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Zeker 2 mensen raakten gewond. In verschillende wijken brak brand uit, volgens burgemeester Klitschko onder meer in pakhuizen. Het luchtalarm klonk ongeveer een uur. Volgens journalisten van The Kiev Independent waren al explosies te horen vlak voordat het alarm afging. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen, daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde eerder deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daarbij werden zeker 11 mensen gedood. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het persbureau AP waren de aanvallen onder meer gericht tegen lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de Straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt-het-vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk. Dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Zwitserland heeft zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen de Zwitsers na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het 0-0. Het is voor het eerst sinds 1954 dat Zwitserland de kwartfinales van het WK bereikt. Tegenstander is dan Argentinië, dat eerder op de avond op de valreep won van Egypte. Het weer droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop

0: Vijf uur. Nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat 80 doelen zijn geraakt, waaronder luchtafweersystemen en radarstations. Ook zouden kleine boten van de revolutionaire garde in en bij de straat van Hormuz zijn geraakt. De VS zegt dat de operatie een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in onder meer de zuidelijke havenstad Sirik. Daar zouden meerdere mensen gewond zijn geraakt. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Zeker 2 mensen raakten gewond. In verschillende wijken brak brand uit, volgens burgemeester Klitschko onder meer in pakhuizen. Het luchtalarm klonk ongeveer een uur lang. Volgens journalisten van de Kiev Independent waren al explosies te horen vlak voordat het alarm afging. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen. Daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde eerder deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daar werden zeker 11 mensen gedood. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. In het centrum van New York zijn bouwvakkers begonnen met noodreparaties aan het flatgebouw dat deels dreigt in te storten. De reparaties zijn bedoeld om het gebouw op Manhattan te stabiliseren. In het leegstaande kantoorpand van 38 verdiepingen worden appartementen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop het bestaande gebouw een nieuwe constructie gezet. Gisteren ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en doorgebogen steunbalken. Enkele naastgelegen panden werden ontruimd. Het weer: droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Zes uur. Nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD bleven er tot het laatst van overtuigd dat Rusland Oekraïne waarschijnlijk niet zou binnenvallen. Dat schrijft de Volkskrant. De diensten baseerden zich op wat zij zagen als een unieke bron dicht bij president Poetin. De Nederlandse inlichtingen kwamen zelfs terecht bij de Amerikaanse president Biden, die al maanden waarschuwde voor een invasie. Betrokkenen zeggen in de krant dat Nederland de kans om een oorlog te voorkomen heeft laten schieten. Ze denken dat het Rusland had kunnen afschrikken als Amerika en Europa hadden laten weten dat ze tot het uiterste wilden gaan. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat 80 doelen zijn geraakt, waaronder luchtafweersystemen, radarstations en kleine boten van de Revolutionaire Garde. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het met een vernietigende reactie zal komen. In het centrum van New York zijn bouwvakkers begonnen met noodreparaties aan het flatgebouw dat deels dreigt in te storten. De reparaties zijn bedoeld om het gebouw op Manhattan te stabiliseren. In het gebouw, in enkele naastgelegen panden werden ontruimd en straten werden afgesloten. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen. Zeker 2 mensen raakten gewond en in verschillende wijken brak brand uit. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen. Daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daarbij vielen zeker 11 doden. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd. Het weer, eerst veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag meer zon, vooral aan de westkust. Het wordt 23 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 7 uur. Nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De VS zegt dat de operatie een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz, zegt correspondent Rudy Bauma.
2: De VS die claimt allerlei militair materieel en 60 bootjes te hebben getroffen. Het is niet de eerste keer dat de VS dat zit. Ze staakt het vuren, doet dat gebeurde eind juni ook al, maar ja, niet zo grootschalig als nu.
1: Het Iraanse leger zegt Amerikaanse militaire locaties in Bahrein en Kuwait te hebben bestookt als reactie op de aanvallen van de VS. De Nederlandse inlichtingendiensten dachten tot vlak voor de Russische inval in Oekraïne dat Poetin zo ver niet zou gaan. Volgens de Volkskrant hadden AIVD en MIVD een bron dicht bij de Russische president. De informatie bereikte ook de Amerikanen. Sommige betrokkenen spreken achteraf over een inlichtingenblunder. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand doodgeschoten. Het gebeurde gisteren in de stad Houston. Volgens de omstreden dienst was het slachtoffer een Mexicaanse man die illegaal in de Verenigde Staten was. Hij zou stoptekens hebben genegeerd. Dat is niet te verifiëren, maar er zijn geen beelden van het incident. ICE was vaker betrokken bij dodelijke incidenten. Begin dit jaar gebeurde dat nog in Minneapolis. Het Witte Huis probeerde toen twijfel te zaaien over de acties van ICE. Zwitserland is door naar de volgende ronde op het WK voetbal. De achtste finale tegen Colombia bleef vannacht in reguliere tijd en verlenging 0-0. Daarna nam Zwitserland de penalties beter, zag commentator Jeroen Grütter.
3: Vargas, de keeper, of Vargas, de penaltynemer. Het is Zwitserland dat zich plaatst voor de kwartfinale tijdens dit WK 2026.
1: En in die kwartfinale speelt Zwitserland tegen Argentinië. Het weer bewolkt en lokaal kan er wat motregen vallen. Vanmiddag op meer plekken zon. Het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu... Non-stop!

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

0: 8 uur. Nieuws.
1: Zit van der Linde met het NOS Journaal. Iran heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd na de Amerikaanse aanvallen van vannacht. Daarbij werden volgens de VS zo'n 80 doelen in Iran geraakt. Iran bestookte daarop Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein. Daar ging ook het luchtalarm af. In een straat in Asperen bij Leerdam is vannacht brand geweest door een gaslekkage. Het ging om de hoofdgasleiding. Zo'n 40 woningen zijn ontruimd, niemand raakte gewond. Het vuur was vanochtend vroeg pas geblust. In Ankara gaat vandaag de NAVO-top verder. De Amerikaanse president Trump zei gisteren nog eens dat hij Groenland wil innemen. De top staat dus onder hoogspanning, zegt correspondent Chris Ostendorf.
2: We zien hier in Ankara een boze, teleurgestelde, wrokkige Trump tegenover toch wel 31 andere NAVO-landen die alles uit de kast zullen halen om deze boze man toch maar weer te behagen. Niet omdat ze de president van de Verenigde Staten nog echt zien als een vriend, maar wel als een onmisbare militaire bondgenoot.
1: Regeringsleiders spreken onder meer over defensieuitgaven en versterking van de wapenindustrie. In Eindhoven is een flat gisteravond deels ontruimd nadat er zwaar vuurwerk was gevonden in een kelderbox. Het ging om professioneel vuurwerk waar de eigenaar van de ruimte geen vergunning voor had. De man van 29 is aangehouden. Veel boze Egyptenaren na de wedstrijd tegen Argentinië op het WK voetbal gisteravond. Egypte vond dat de VAR op de hand van Argentinië was, omdat hij een Argentijnse goal niet afkeurde na een vermeende overtreding, zegt verslaggever Suze van Kleef.
3: Wat die Egyptenaren natuurlijk extra woedend maakte, is dat zij eerder in de tweede helft een doelpunt afgekeurd zagen na ingrijpen van die videoscheidsrechter, die wel overtreding had geconstateerd voor dat doelpunt. Dus ja, ik snap het ook wel, de boosheid. Het leek ook weinig consequent, dit.
1: Egypte stond tot de 80ste minuut met 2-0 voor, maar verloor alsnog met 3-2 en is dus uitgeschakeld. Het weer, eerst veel bewolking, plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperaturen lopen uiteen van 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl. Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in ANB kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
1: Piet, de website doet het weer eens niet.
2: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
1: Ah, fijn. Hij doet het weer.
3: 9 uur. Nieuws.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Het staalbedrijf wordt door justitie onder meer verdacht van het opzettelijk uitstoten van gevaarlijke stoffen, zegt economieredacteur Roeland Muller.
5: Daarnaast zeggen zij, ja, Tata die neemt te weinig verantwoordelijkheid voor het onderhouden van de fabriek, waardoor er ook meer van die uitstoot kan plaatsvinden. Ze behandelen ook met onjuiste vergunningen bij tijd en wijle en bepaalde incidenten, bijvoorbeeld met hele grote rookpluimen, die worden niet tijdig gemeld.
4: Tata kreeg hier eerder al boetes voor, maar na een massa-aangifte door 800 omwonenden ziet justitie zich nu genoodzaakt meer te doen. NAVO-chef Mark Rutte zegt dat Amerika alle recht heeft om aan te vallen als Iran het staakt het vuren schendt. Hij noemt voor aanvang van de NAVO-top in Ankara de aanvallen van vannacht absoluut noodzakelijk. De Amerikaanse acties waren een reactie op aanvallen van Iran op commerciële schepen in de Straat van Hormuz. De AIVD en MIVD waren lang overtuigd dat Rusland Oekraïne waarschijnlijk niet zou binnenvallen. Dat schrijft de Volkskrant. De inlichtingendiensten hadden een bron binnen de Russische regering, maar die was niet op de hoogte van Poetins plannen, zegt deze journalist.
6: Hij wilde dat het een verrassingsaanval zou zijn en had de voorbereiding gedaan met misschien 5-10 vertrouwelingen. Dus de AIVD en de MIVD hadden een fantastische bron, maar dat was een bron die niet de goede informatie leverde, omdat dat niet tot die kleine club vertrouwelingen hoorde.
4: De Amerikanen en de Britten waarschuwden in die tijd al maanden voor een Russische invasie. In een straat in Asperen bij Leerdam is vannacht brand geweest door een gaslekkage. Het ging om de hoofdgasleiding. Zo'n 40 woningen zijn ontruimd, niemand raakte gewond. Het vuur was vanochtend vroeg pas geblust. Het weer, eerst veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Temperaturen lopen uiteen van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon, dan iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Decoké van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. Decoké van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilvarstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
1: Piet, de website doet het weer eens niet.
2: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
1: Ah, fijn. Hij doet het weer.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Dit is het geluid van Flow Radio. Non-stop. Flow
1: Radio. Hey maat, waar is dat feestje dan? Tijd om te knallen, vriend.

0: Weekblad de Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
1: Papa, de Hilverbode.
0: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad de Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
2: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
3: 10 uur. Nieuws.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het Gelderse Valburg is een trein gebotst met een taxi. De auto reed over een onbewaakte overgang, meldt ProRail. En de trein kon niet meer op tijd remmen. Omroep Gelderland meldt dat de taxi zwaar beschadigd is. Volgens de politie zijn er meerdere mensen gewond geraakt. Over de aard van de verwondingen is niets bekendgemaakt. Door de aanrijding rijden er geen treinen tussen Arnhem en Tiel. Russische aanvallen op Oekraïne hebben vannacht aan zeker 3 mensen het leven gekost. In Kiev kwamen een vrouw om het leven en elders in het land vielen nog 2 doden. Op meerdere plaatsen brak brand uit door inslagen van ballistische raketten. Oekraïne zegt dat het 9 Russische tankers heeft aangevallen in de zee van Azov bij de Krim. De omstreden immigratiedienst ICE is opnieuw betrokken bij een dodelijk schietincident. In Houston kwam een Mexicaan om het leven. De dienst beroept zich op zelfverdediging, maar dat is niet te verifiëren. Voor de kust van Pakistan wordt gezocht naar een vrachtvliegtuig met 5 bemanningsleden aan boord. De Boeing 737 van de Pakistanse maatschappij K2 Airways was onderweg vanuit de Verenigde Arabische Emiraten naar Karachi toen hij van de radar verdween. Volgens de Pakistanse luchtvaartautoriteit meldde de bemanning vlak daarvoor een probleem met de navigatie. Britse politici willen niet meedoen aan de verkiezingen voor de vrijgekomen parlementszetel van Nigel Farage. Hij gaf gisteren zijn zetel op vanwege een onderzoek naar een verzwegen miljoenendonatie. De rechtspopulistische Farage ontkent alles en wil een nieuw mandaat van zijn kiezers om de ophef te smoren. Andere politici willen niet meedoen aan wat ze een circus noemen of nepverkiezingen. Als Farage terugkeert in het parlement gaat het onderzoek naar zijn financiën alsnog door. Het weer bewolkt en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperatuur loopt op van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu... Non-stop!

0: 11 uur. Nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Vorige maand tekenden Iran en de VS een verklaring om uiteindelijk via onderhandelingen tot een vredesovereenkomst te komen. Kinderen tot 12 jaar mogen vanaf volgend jaar gratis met het openbaar vervoer. Het gaat dan om bussen, trams en metro's, mits ze onder begeleiding van een volwassene reizen. In de trein mochten kinderen al gratis mee. Volgens de overheden die het regionale vervoer aansturen, wordt het OV zo toegankelijker voor gezinnen. En ook zou het een investering zijn in de toekomst als kinderen al jong vertrouwd raken met het OV. De landelijke korting voor mensen vanaf 65 jaar in bus, tram en metro verdwijnt vanaf komend jaar. Tata Steel noemt het besluit van het Openbaar Ministerie om het staalconcern strafrechtelijk te vervolgen in de kern onterecht. Het bedrijf zegt dat het al veel maatregelen heeft genomen om de uitstoot van gevaarlijke stoffen terug te dringen. Volgens justitie stoot het bedrijf in IJmuiden opzettelijk stoffen uit die een gezondheidsrisico vormen voor omwonenden. Advocaat Benedict Fiek, die namens een grote groep belanghebbenden een massaclaim indiende, reageert blij. Ze noemt het besluit van het OM een ongelooflijk belangrijk signaal richting vervuilers. Voetballer Daley Blind gaat weer voor Ajax voetballen. De 36-jarige Blind tekent in Amsterdam voor één seizoen. Hij begon zijn carrière in 2008 ook in Amsterdam en speelde met enkele onderbrekingen bij onder meer Manchester United jarenlang voor Ajax. De laatste 3 jaar speelde Blind in Spanje bij Girona. Daar komt ook de nieuwe trainer van Ajax, Michel, vandaan. Het weer bewolkt en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon en dan iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

jouw drukke week wel een oppepper gebruiken? Met Ingrid en Kees, Amy of Bjorn kom jij de rest van de week wel door. Luister elke woensdag naar Door de Week voor jouw break in de week. Jouw break in de week. Met lekkere muziek, nieuwsfeitjes, leuke interviews en ga helemaal uit je dak met de Gooi Je Haar Los plaat. Mis het niet, Door de Week. Elke woensdagavond van 7 tot 9 hier bij Vlo Radio. Hopelijk.

0: Jouw Hilvarenbeek, jouw hit.
1: Ik moet even pakje, biertje, vrienden.
2: Ik heb mijn hoofd vol.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl.
1: DecoKe van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoKe van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
0: Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
2: 12 uur. Nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Het Amerikaanse leger voerde vannacht tientallen aanvallen uit op Iran als reactie op Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Vorige maand tekenden Iran en de VS nog een verklaring om uiteindelijk via onderhandelingen tot een vredesovereenkomst te komen. De dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week is veroorzaakt door een kapotte waterleiding. Van opzet was geen sprake, meldt het Belgische OM. De koperen waterleiding werd beschadigd bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast. Daardoor kwam water terecht in de stroomtoevoer van de appartementen, ontstond kortsluiting en vervolgens brand. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. 4 oudere bewoonsters en een vrouw van 54 die op bezoek was bij haar moeder. Het Openbaar Ministerie start een strafrechtelijk onderzoek naar plasticfabrikant Sabic wegens het lozen van schadelijke stoffen met PFAS zonder vergunning. De fabrikant in Bergen-op-Zoom zou illegaal schadelijk afvalwater in de Westerschelde en de haven van de stad hebben geloosd. Het OM startte met het onderzoek na een gezamenlijke aangifte van 4 stichtingen. Volgens het OM zijn er voldoende aanknopingspunten, al verwacht het wel dat het onderzoek lang gaat duren. In het Gelderse Valburg is een trein gebotst met een taxi voor leerlingenvervoer. De auto reed over een onbewaakte overgang en de trein kon niet meer op tijd remmen. De politie meldde eerder dat er meerdere gewonden waren, maar komt daar nu op terug. Hoewel de auto zwaar beschadigd raakte, bleven de chauffeur en 2 kinderen op de achterbank ongedeerd, zegt het taxibedrijf tegen Omroep Gelderland. De politie en ProRail doen nog onderzoek naar de botsing. Het weer veel bewolking, maar vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
1: 1 uur. Nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week is veroorzaakt door een kapotte waterleiding. Van opzet was geen sprake, meldt het Belgische OM. De koperen waterleiding werd beschadigd bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast. Daardoor kwam water terecht in de stroomtoevoer van de appartementen. Ontstond kortsluiting en vervolgens brand. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. 4 oudere bewoonsters en een vrouw van 54 die op bezoek was bij haar moeder. Een enorme afvalberg in Indonesië staat al ruim 8 dagen in brand. Het gaat om een vuilstortplaats aan de rand van de hoofdstad Jakarta. Het vuur heeft zich over meer dan 15 hectare verspreid. De brandweer heeft helikopters, bulldozers en wagens ingezet, maar het lukt niet om het vuur onder controle te krijgen. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdsverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Het Amerikaanse leger voerde vannacht tientallen aanvallen uit op Iran als reactie op Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iran heeft vannacht op zijn beurt weer gereageerd door Amerikaanse militaire bases in Kuwait en Bahrein aan te vallen. Voetballer Daley Blind gaat weer voor Ajax spelen. De 36-jarige Blind tekent in Amsterdam voor 1 seizoen. Hij begon zijn carrière ook in 2008 in Amsterdam en speelde met enkele onderbrekingen bij onder meer Manchester United jarenlang voor Ajax. De laatste 3 jaar speelde Blind in Spanje bij Girona. En daar komt ook de nieuwe trainer van Ajax, Michel, vandaan. Het weer veel bewolking. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlog Radio. Met nu non-stop.
3: Guess what they dance in Colombia?

Elke zondag tussen 4 en 5 is het All in the Family bij Flow Radio. Want dan is het tijd voor Tweestemmig met Marleen en Paul. Zowel vader als dochter delen hun gezamenlijke passie voor muziek, die veelal als de spreekwoordelijke twee handen op één buik luistert. Elke week een bijzonder plekje voor een mooi duet, een plaat van eigen bodem en een prachtige cover. Vergeet het niet en stem af op Tweestemmig. Elke zondag tussen 4 en 5 op Flow Radio.

0: adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl. 2 uur. Nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De gemeente IJsselstein had zorgvuldiger te werk moeten gaan bij het voorbereiden van een noodopvang voor vluchtelingen. Dat schrijft de burgemeester aan de gemeenteraad. Vanaf begin deze maand verblijven er 150 statushouders op het terrein van een voetbalvereniging. Volgens de gemeente had de club eerder betrokken moeten worden bij de plannen. Het besluit leidde tot veel onrust. Begin mei bekogelden de relschoppers de politie met vuurwerk en werd de gevel van het gemeentehuis en het naastgelegen theater vernield. De asielvergunningen van 2 Iraanse gezinnen is terecht ingetrokken, oordeelt de Raad van State. De minister kwam er een paar jaar geleden achter dat ze valse verklaringen hadden afgelegd om meer kans te maken op asiel. Volgens de hoogste rechter mocht de minister de vergunning intrekken, maar moet hij nu alsnog kijken of de gezinnen in aanmerking komen voor asiel. De Iraniërs hadden hun valse verklaring gekocht van een juridisch adviseur die inmiddels is veroordeeld voor mensensmokkel. De gemeente Nijmegen wil dat mensen zich meer bewust worden van de gevaren van zwemmen in de rivier. De afgelopen tijd zijn meerdere mensen verdronken in de Waal. Met borden, een spandoek en aandacht op sociale media moeten mensen bewust worden van de gevaren. Nijmegen kijkt nog wat het kan doen tegen mensen die van een brug in het water springen. Daarbij kwam vorige maand nog iemand om het leven. De Cultuurfondsprijs 2026 gaat naar Poetry International, werd in het programma Spraakmakers bekendgemaakt. De jury noemt de Rotterdamse organisatie juist in deze tijd van grote waarde. Poetry International bestaat al meer dan 50 jaar en is onder meer bekend van het jaarlijkse internationale poëziefestival in Rotterdam. Ook organiseert het projecten op scholen, podia en in de openbare ruimte. Aan de prijs is een bedrag van 100.000 euro verbonden. Het weer bewolkt, maar later vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. En dan wordt het maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Weekblad De Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
3: Papa, De Hilverbode.
2: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad De Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
4: Ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
3: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Op standdakplaten in ANB kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van kelders, dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
1: Henk Baars Bikesport.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
4: 3 uur. Nieuws.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een aanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn verschillende mensen gewond geraakt. Of het om een schietincident gaat of een steekpartij is nog onduidelijk. Volgens de Duitse krant Bild zijn er 4 zwaar gewonden. De autoriteiten melden nog geen precieze aantallen. En het is ook nog onduidelijk of het om een leerlingen of docenten gaat. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, heeft vrijdag ruim 277.000 vapes met zoete smaakjes in beslag genomen in de omgeving van Rotterdam. Eerder in dezelfde week namen inspecteurs op 2 andere plekken in het land in totaal 150.000 doosjes snus, oftewel nicotinezakjes, in beslag. Vapes met zoete smaakjes zijn in Nederland verboden, net als nicotinezakjes die gebruikers tussen hun lip- en tandvlees plaatsen. Alle producten worden vernietigd. De NVWA verhaalt de kosten daarvan op de eigenaren. Een arts in Duitsland die 15 patiënten vermoordde heeft levenslang gekregen. Als palliatieve arts diende hij de patiënten verdovingsmiddelen en spierverslappers toe, zodat het hart ermee ophield. Dat deed hij tussen 2021 en 2024. Hij behandelde veel patiënten in hun eigen huis. Hij rapporteerde dan een natuurlijke dood. In sommige gevallen stak hij de appartementen van de slachtoffers in brand om bewijs te verdoezelen. Vermoedelijk heeft de arts nog veel meer slachtoffers gemaakt. De asielvergunningen van 2 Iraanse gezinnen is terecht ingetrokken, oordeelt de Raad van State. De minister kwam er jaren geleden achter dat ze valse verklaringen hadden afgelegd om meer kans te maken op asiel. Volgens de hoogste rechter mocht de minister de vergunning intrekken, maar moet hij ook kijken of de gezinnen alsnog in aanmerking komen voor asiel. Het weer: later vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Uw nieuwe elektrische fiets, direct leverbaar uit onze grote voorraad. Bij
1: Henk Baars Bikesport.
0: Vakantiefietsen, heel veel elektrische fietsen, driewielers, racefietsen en mountainbikes. Perfect op maat afgesteld. Dus ook geen zadelpijn. Of lease uw fiets voor een klein bedrag per maand bij
1: Henk Baars Bikesport.
2: Henk Baars Bikesport in Hilvarenbeek.
0: Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl. Henk Baars Bikesport.
0: Stap op een fiets van Henk Baars Bikesport Hilvarenbeek. Kijk voor speciale acties op onze website.
1: henkbaars.nl.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Kun jij halverwege jouw drukke week wel een oppepper gebruiken? Met Ingrid en Kees, Amy of Bjorn kom jij de rest van de week wel door. Luister elke woensdag naar Door de Week voor jouw break in de week.
1: Jouw break in de week.
0: Met lekkere muziek, nieuwsfeitjes, leuke interviews en ga helemaal uit je dak met de Gooi je haar los plaat. Mis het niet, Door de Week. Elke woensdagavond van 7 tot 9 hier bij Flow Radio.

0: 4 uur. Nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. President Trump heeft aan Oekraïne beloofd dat het land zelf Patriot-raketten mag maken. Maar op welke termijn de VS die licentie gaat verlenen is nog niet duidelijk. Trump en de Oekraïnse president Zelensky spraken met elkaar op de NAVO-top in Ankara. Oekraïne is in de oorlog tegen Rusland sterk afhankelijk van de Amerikaanse onderscheppingsraketten. Maar sinds Trump president is, levert de VS geen wapens meer direct aan Oekraïne. Dat gebeurt nu meestal via andere NAVO-landen. Europarlementariërs dringen aan op een onderzoek naar de rol van FIFA-voorzitter Infantino om de schorsing van de Amerikaanse aanvaller Balogun ongedaan te maken. Ze willen ook dat duidelijk wordt in hoeverre de Amerikaanse president Trump zich ermee heeft bemoeid. De parlementsleden gaan er niet over, maar sporen de nationale voetbalbonden in Europa aan om druk uit te oefenen op de disciplinaire commissie van de FIFA die zo'n onderzoek zou moeten doen. Bij een aanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn twee meisjes zwaar gewond geraakt. Mogelijk zijn er nog meer gewonden. Of het om een schietincident gaat of een steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft een verdachte van 16 aangehouden. Over zijn motief is nog niets bekend. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, heeft vrijdag ruim 277.000 vapes met zoete smaakjes in beslag genomen in de buurt van Rotterdam. Eerder in dezelfde week namen inspecteurs op twee andere plekken in het land in totaal 150.000 doosjes snus, oftewel nicotinezakjes, in beslag. Vapes met zoete smaakjes zijn in Nederland verboden, net als de nicotinezakjes die gebruikers tussen hun lip- en tandvlees plaatsen. Als alle producten worden vernietigd en de NVWA verhaalt de kosten daarvan op de eigenaren. Het weer: aan het eind van de middag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het is 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Heerlijk Brabants worstenbrood. Elke dag weer vers gemaakt bij Pulskes Worstenbrood in Hilvarenbeek. Ambachtelijk en voor een verrassend vaste lage prijs. Kijk voor assortiment en mogelijkheden ook op onze website pulskens.nl. Vers Brabants worstenbrood bij Pulskes in de winkel. Elke dag open van 8 tot 4, zaterdags van 8 tot 2. Zondag en maandag gesloten. Kijk op pulskens.nl.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 5 uur. Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. President Trump zegt dat zijn land zware aanvallen op Iran zal uitvoeren. We gaan ze vanavond hard raken, zei hij op de NAVO-top in Ankara. Afgelopen nacht waren er over en weer ook al aanvallen tussen Amerika en Iran. Over Oekraïne zei Trump dat hij het land toestemming wil geven om zelf Patriot luchtafweerraketten te maken. Er zou dan een fabriek in Oekraïne moeten komen. De ondernemingsraad van Tata Steel maakt zich zorgen over de toekomst van het bedrijf vanwege de vervolging door het OM. Justitie gaat het staalbedrijf vervolgen omdat de Tata ervan verdenkt dat het opzettelijk stoffen uitstoot die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. OR-voorzitter Groos spreekt van een behoorlijke klap en zegt dat het bedrijf volop bezig is met vergroenen. Ze zegt dat er al veel onzekerheid is bij de werknemers na de reorganisatie van vorig jaar, waarbij 160 banen verdwenen. Bij de coronaverhoren heeft oud-staatssecretaris Mona Keijzer gezegd dat de maatregelen in de coronacrisis onbegrijpelijk waren. Ze vindt dat er vooral is gekeken naar wat er niet mocht en te weinig naar hoe het wel kon. Keijzer werd in 2021 ontslagen als staatssecretaris omdat ze openlijk twijfelde over de maatregelen. Het kabinet hoort met één mond te spreken. Zelf zegt ze dat ze steeds kritischer werd op de maatregelen die volgens haar door een klein clubje mannen werd genomen. Keijzer noemde de coronaperiode een vreselijke tijd en vindt dat er door de maatregelen te veel polarisatie was. Op een middelbare school in Duitsland zijn twee meisjes zwaar gewond geraakt. De politie heeft een verdachte van 16 aangehouden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken zei tegen Duitse media dat de daders naast een mes ook een vuurwapen bij zich had. Over zijn motief is nog niets bekend. Het weer vanavond klaart het op en schijnt de zon op veel plaatsen. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Creatief, persoonlijk en effectief. SMB-reclame uit Hilvarenbeek. Met meer dan 15 jaar ervaring een all-in partner voor iedere ondernemer, vereniging en particulier. Ontwerp, belettering en bedrukking. Je hoeft er niet verder naar te zoeken. Kijk maar eens op smbreclame.nl.
3: Weekblad De Hilverbode. Dat is elke week van het jaar. Een stuk leeswaardigheid bij u in de bus. Bij u op de deurmat.
4: Papa, De Hilverbode.
3: Met elke donderdag het nieuws uit uw omgeving. De aanbiedingen van winkels bij u om de hoek. En al het belangrijke dat de gemeente Hilvarenbeek u wilt laten weten. Weekblad De Hilverbode. U wilt hem niet missen, omdat u hem niet mag missen.
5: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: Zes uur. Nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. President Trump heeft aan Oekraïne beloofd dat het land zelf Patriot-raketten mag maken. Maar op welke termijn dat kan gebeuren is nog niet duidelijk. Er zou dan een fabriek voor Patriots in Oekraïne komen. Trump en de Oekraïnse president Zelensky spraken met elkaar op de NAVO-top in Turkije. Oekraïne is in de oorlog tegen Rusland sterk afhankelijk van de Amerikaanse onderscheppingsraketten. Maar sinds Trump president is, levert de VS geen wapens meer direct aan Oekraïne. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van de motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om er daarna mee weg te rijden zonder te betalen. De politie is nog op zoek naar de verdachte, een man van tussen de 17 en 24 jaar. Den Bosch zet een streep door carnavalsfeesten op de donderdag voor carnaval. De Brabantse stad wil iets doen aan de drukte met carnaval. Het feestweekend begint officieel pas op zaterdag, maar in sommige steden zijn er ook op de dagen ervoor al evenementen. En daardoor werd het steeds drukker en kwam er ook meer overlast. Volgens de nieuwe regels mag er in horeca op de donderdag pas 's avonds alcohol geschonken worden. De vijfde etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De sprinter uit Numansdorp kwam in de massasprint in Po als eerste over de streep. Het was de eerste massasprint in deze ronde van Frankrijk. De Duitser Kanter werd tweede en de Belg Merlier werd derde. In de slotkilometers kwam Alex Molenaar hard ten val, maar hij kon weer op de fiets stappen. Het weer vanavond klaart het op en schijnt op veel plaatsen de zon. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen veel zon. In het noorden blijft het wat langer bewolkt. Het wordt dan 22 tot 29 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: DecoKey van der Wouw brengt je woning tot leven. Raamdecoratie, gordijnen, horren, een nieuw behangetje. Je huis van boven tot onder, van binnen en buiten. Voorzien van kleur- en verfadvies. Of op zoek naar vloerbedekking, PVC, laminaat of een mooi vloerkleed. Wij brengen warmte en sfeer in uw woning. Natuurlijk kunnen onze vakmannen het werk uit handen nemen, zodat jij alleen maar hoeft te genieten. DecoKey van der Wouw. Voor inspiratie, advies en styling. Je vindt ons in de Hilverstraat 103 Hilvarenbeek en de Molenstraat 41A in Goorle.
3: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

Kun jij halverwege jouw drukke week wel een oppepper gebruiken? Met Ingrid en Kees, Amy of Bjorn kom jij de rest van de week wel door. Luister elke woensdag naar Door de Week voor jouw break in de week. Jouw break in de week. Met lekkere muziek, nieuwsfeitjes, leuke interviews en ga helemaal uit je dak met de Gooi je haar los plaat. Mis het niet, Door de Week. Elke woensdagavond van 7 tot 9 hier bij Flow Radio.

0: adverteren? Radioreclame werkt. Check flowradio.nl.
1: Piet, de website doet het weer eens niet.
2: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
1: Ah, fijn. Hij doet het weer.
0: 7 uur. Nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De ondernemingsraad van Tata Steel noemt de vervolging door het OM verontrustend. Volgens justitie stoot het bedrijf opzettelijk stoffen uit die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. OR-voorzitter Groos zegt dat het bedrijf al volop bezig is om te vergroenen. Ook zegt ze dat er al veel onrust bij medewerkers is na de reorganisatie van vorig jaar, waardoor 1600 banen verdwenen. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van de motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om ermee weg te rijden zonder te betalen. De politie is op zoek naar een man van tussen de 17 en 24 jaar. De vijfde etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De 24-jarige tourdebutant kwam in de massasprint in Po als eerste over de streep. Deze kans moest hij pakken, zei hij na afloop.
4: Ja, mooi. Ik bedoel, voor dit soort dagen ben ik in de Tour. En om dan zo'n kans gelijk te pakken, dat is enorm.
3: De Duitser Kanter werd tweede en de Belg Merlier werd derde. In de slotkilometers kwam Alex Molenaar hard ten val, maar hij kon weer op de fiets stappen. Koning Charles heeft de straf van de laatste Britse vrouw die de doodstraf kreeg symbolisch omgezet in een levenslange gevangenisstraf. Ruth Ellis werd in 1955 opgehangen voor het vermoorden van haar partner. Ze werd door hem mishandeld en hij was dwingend en controlerend. Volgens Charles zou haar daad tegenwoordig anders worden beoordeeld. Het verzoek om gratie was ingediend door de nabestaanden van Ellis. En de kleindochter zei dat er na 70 jaar eindelijk recht is gedaan, hoewel de straf niet ongedaan kan worden gemaakt. Het weer vanavond klaart het op en schijnt op veel plaatsen de zon. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen veel zon. In het noorden blijft het wat langer bewolkt. Het wordt 22 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu door de week.

0: Wat een lekkere plaat van Gavin DeGraw, Not Over You.
1: Het is woensdag, de week is doormidden. Tot 9 uur is dit Door de Week, voor jouw break in de week.
0: Ja, een hele goede avond op deze tweede woensdag in juli, 8 juli wel te verstaan. Uitzending 272 zitten wij hier in Door de Week voor jouw break in de week. Met op links vanavond Bjorn Spijdans. Goedenavond.
2: Hey, goedenavond. We zijn er weer.
0: Wat zie je, jij bruin?
2: Ja, bijna zwart.
0: Oh man. Lekker een vakantie gehad.
2: Zo fantastisch.
0: Veel in de zon gelegen?
2: Nou, eigenlijk of meer onder het parasolletje. En ik moet zeggen, die UV-straling knalt daar toch gewoon doorheen. Dus zo 2 weekjes Kreta. Ja, ik kan het aanraden. Heb je iets gedaan dan? Nee, gewoon aan het strand gelegen en aan het zwembad.
0: Ja, nou dat is toch ook lekker?
2: Ja, ik vind het fantastisch. Ja, als je 50 weken in het jaar werkt, dan mag je die 2 weken niks doen.
0: Dat bedoel ik. Maar goed gehad. Goed opgeladen?
2: Ja.
0: Of had het eigenlijk langer mogen zijn?
2: Nou, ik zal eerlijk zeggen, ik denk nog een kleine... over 3 weken heb ik weer vakantie.
0: Oké.
2: Dus, ach, kijk. Hè? We staan er goed op.
0: Ja, luxe paarden, werkpaarden, inderdaad. Zoiets was het. Hey Bjorn, we hebben vandaag weer natuurlijk de Radio Rebound, de Live Track, de Elklik rubriek, de jarige, de case van de week, de weetje en het weerbericht.
2: Bam!
0: Maar we gaan ook nog even bellen met Petra Spanings, want in september kun je weer op safari. En niet in dat dierenpark hierachter, maar gewoon in alle kernen. En daar laten de kunstenaars hun werken zien op speciale plekken.
2: Ja, klopt.
0: Nou, 9 september komt Petra hier naar de studio om daar van alles over te vertellen. En ze zei van, nou, we zijn nu nog volop bezig met de organisatie natuurlijk. Dus ik zei, nou, dan gaan we even bellen en dan gaan we even vragen hoe dat het ervoor staat.
2: Nou, gaan we zo even doen.
0: Dus ja, dat gaan we doen. Hey, en weet je van wie ik al lang niks meer gehoord heb?
2: Misselijk.
0: Purple Disco Machine.
2: Oh, doen die nog? Ja, geen
0: nou,
2: idee.
0: Ja,
2: doen die nog?
0: Doen die nog wat?
2: Nou, ik zie hier iets staan.
0: Dit is een plaatje, die is al uit 2022. Maar het is een mooie samenwerking met Lizzo. En dat is echt zo'n lekkere disco-achtige plaat weer, hè. Zoals je van ze gewend bent natuurlijk. About Damn Time. En zometeen Repeat It van Martin Garrix en Ed Sheeran.

0: Ja, Repeat It. Ja, dat moet natuurlijk een succes zijn, hè? Martin Garrix samen met Ed Sheeran, twee grote namen. Repeat It dus. Ja, we gaan eens even kijken, want we hebben volgens mij iemand aan de telefoon. Bjorn. Goedenavond, Petra.
1: Ja, een hele goede avond.
0: Hallo. Ik heb een kleine echo. Heb jij de radio toevallig heel hard aan staan of niet?
1: Nee.
0: Oké.
1: Okay. Buiten.
0: Oké, nou.
1: Mag het nou minder?
0: Zo gaat het beter, ja. Ja, Petra Spanings, voorzitter van de stichting Kunstsafari. Ja, in september gaat het allemaal gebeuren. 9 september komen jullie hier naar de studio.
1: Ja, leuk.
0: En daar gaan we het er uitgebreid over hebben. Maar jullie zitten nu volop in de voorbereiding. Want het is straks lekker fietsen langs de 6 kernen. En dan ook nog gewoon genieten van kunst. Wat moet er allemaal nog gebeuren voor 19 en 21 september?
1: Nou, we moeten nog 100 strekkende meter expositiepanelen gaan maken. Want op veel van locaties mag je natuurlijk geen spijker in de muur slaan. Lege kerk, kasten.
0: Oh ja.
1: We zijn bezig met voor 150 vrijwilligers 2 dagen lang lunchpakketten te regelen. We zijn bezig met het programmagidsje. We gaan 10.000 programmagidsjes laten drukken die al een paar weken voor Kunstsafari verspreid worden.
0: Mm-hmm.
1: We zijn bezig met locatiebezoeken. De kunstenaars die op grote locaties gaan exposeren moeten natuurlijk van tevoren even kunnen kijken. En dan ook zien wat ze nodig hebben. En dat proberen wij dan ook weer zoveel mogelijk te faciliteren met sokkels. We zijn bezig nog met muziek.
0: Ja.
1: Per dag iets van 12 muziekuitvoeringen. En dat varieert van gewoon een heel gezellig duo-bandje met Nederlandstalige muziek tot best wel avant-gardistische kwartet.
0: Mm-hmm.
1: Er zitten jonge meiden met gitaar tussen, nou dat. En zelfs een handpan. Ik had er nog nooit eerder van.
0: Een handpan?
1: Ja, dat is een dubbele klankschaal. Moet je je voorstellen, een klankschaal, die kent bijna iedereen.
0: Ja.
1: En dat je er nog eentje erbovenop zet, dan krijg je een soort UFO of zoiets.
0: Oké. Okay.
1: En dat wordt dan met de hand bespeeld. En dat galmt heel, dus een beetje zen, dat galmt dan door de ruimte. En die gaan we laten horen bij de kassen van Kwekerij van Dommel in Esbeek.
0: Oké. Ja. Nou, nog volop te doen. Hoeveel vrijwilligers hebben jullie?
1: Nou, dat hangt er vanaf hoe je het gaat bekijken. We hebben natuurlijk op alle locaties publieksbegeleiders. Maar we hebben ook mensen in technische ploeg. We hebben, dat zien we ook al een beetje als vrijwilliger. We hebben natuurlijk vrouwen die al nu al bezig zijn met kunstzinnige wandkleden elke week. Op 4 locaties. We hebben een ploeg van 10 fotografen die bezig is met een fotografieproject. Een zeg maar, artistiek fotoproject speciaal voor mij.
0: Mm-hmm.
1: Waarbij mensen uit alle kernen iemand kunnen benoemen die voor hem of haar heel speciaal is. En daar worden dan hele mooie zwart-wit portretten van gemaakt. En dat wordt straks een openluchtexpositie op de Vrijthof.
0: Oké, kijk.
1: 2 weken lang.
0: En volop te beleven dus.
1: Ja, en daar zoeken we echt nog wel mensen voor. Want het gaat niet om de grote dingen. Het gaat niet om de mensen die de lintjes krijgen. Het gaat om mensen die iets voor een ander doen waar je een warm hart van krijgt.
0: Oké. Nou, wil je een oproepje doen dan?
1: Jazeker.
0: Nou, ga je gang.
1: Nou, ken je iemand of is er iemand in jouw buurt die heel veel voor jou betekent? Omdat hij bijvoorbeeld elke week een hondje uitlaat dat je zelf niet meer kunt. Omdat hij de boodschappen doet. Omdat hij je elke dag een gedichtje stuurt. Omdat je een hele ernstige ziekte hebt. Is er zo iemand die jij heel bijzonder vindt? Meld hem aan. Meld haar of hem aan. Dan maken we van die persoon een prachtige foto. En ook van jou. En dat wordt een fraaie buitenluchtexpositie op de Vrijthof 2 weken lang.
0: Oké, en waar kunnen mensen zich aanmelden?
1: info@kunstsafari.nl
0: info@kunstsafari.nl
1: Ja.
0: Petra, jij moet zo meteen naar de vergadering, want jullie zijn er volop bezig, zo te horen allemaal.
1: Ja, ja.
0: Wij zien elkaar in september in ieder geval, 9 september.
1: Ja.
0: En ik wens je nog heel veel succes met alle voorbereidingen.
1: Ja.
0: Oké.
1: Het is gewoon een prachtig evenement, hoor. Dat weet ik wel zeker.
0: Ja, nou, wij gaan er zeker ook de komende weken nog even aandacht aan besteden.
1: Oké.
0: Dankjewel.
1: Dag.
0: Hoi, hoi. Ja, we gaan even terug naar 1988 is het, Bjorn.
2: Hij is
0: de
2: weer.
0: Pet Shop Boys, ja.
2: Goede Pet Shop Boys, ja, fantastische band.
0: Ja, ja en die kunstsafari, hè, dat wordt toch echt wel weer leuk, hoor.
2: Ja, ik ga zeker kijken.
0: Ik ben ook al een keer geweest. Lekker fietsen.
2: Ja, heerlijk.
0: Heerlijk, ja, dat is toch wel... En dan kom je dus in die ateliers, of dus op inderdaad bijzondere plekken, hè, zoals Petra net zei. muziek, dans. Ja, er is van alles te
2: er
0: beleven.
2: Er is echt van alles te beleven. Ja, en vrienden van mij doen mee. Dus ik ben lekker mijn
0: ben
2: dagje.
0: Ben jij er niet te zien? Maar jij bent ook
2: misschien
0: een beetje kunstig.
2: Misschien doe ik wel iets mee.
0: Oké. Nou, daarover is straks misschien nog meer. Tipje van de sluier. Maar inderdaad, left to my own devices. Dit zijn de Pet Shop Boys.

0: Lekker heel theater, Bjorn.
1: Ja, maar het blijft toch echt helemaal te gek dit.
0: Lekker, hè?
1: Ik
0: de Pet Shop Boys.
1: Ja, maar jaren 80, hè?
0: Ja, dat is jouw dingetje. Ja, ik heb nog veel meer jaren 80 liedjes straks voor je klaarstaan.
1: Nou, ik ben benieuwd.
0: Voor onder andere jou, maar ook nog een favorietje in het tweede uur.
1: Ik wacht gewoon geduldig af. Ja. Maar dan moet ik eerlijk zeggen, nou zie ik 2025 met de artiest die erachter staat. En dan moet ik heel eerlijk zeggen, daar heb ik laatst ook het een en ander van opgezocht. En toen dacht ik, dat is ook lekker.
0: Ik denk dat jij het hebt over de Radio Rebound.
1: Make my day.
0: Ja, nou afgelopen vrijdag konden de mannen weer. Ja, donderdags is dat altijd al. Hè. De mannen kunnen dan niet kiezen. De mannen van Weekend Vibes, onze collega's van de vrijdagavond. En dan kun je vanaf donderdagavond 19:30, dus morgenavond 19:30, kiezen op de Insta-story van Weekend Vibes Flow Radio. En dan kun je kiezen uit plaatje 1 en plaatje 2.
1: Ja.
0: En de winnaar die wordt gedraaid om 19:45 op vrijdagavond. En de verliezer, de één na beste plaats, die draaien wij dan in de Radio Rebound op de woensdagavond. Nou, je kon dus kiezen uit twee plaatjes van één artiest. En die artiest, dat is Joris van Rossum uit Vlaanderen.
1: Oh, zo heet hij.
0: Zo heet hij. Maar hij noemt zichzelf Meteor.
1: Ja, leuke naam.
0: Ja, hè?
1: Waarom? Geen idee.
0: Nee,
1: maar niet opgezocht.
0: Waar het vandaan komt, weet ik ook niet. Nou, dat is misschien voor de volgende keer. Maar hij komt uit Duffel. Dat is vlakbij Antwerpen.
1: Ja.
0: En ja, het zou mooi zijn als je een keer, als je dit hoort, Meteor of Joris, kom een keer langs, zou ik zeggen.
1: Oh, gezellig.
0: Ja, op de vrijdag of op de woensdag, altijd gezellig.
1: Ja.
0: Maar even terug naar die weekendpoll, want het was heel close. Er was maar één stem verschil.
1: En welke hadden we?
0: Nou, je kon kiezen uit deze twee plaatjes.
2: Plaatje 1.

0: Weekendpool.
1: Ja, die nooduitgang of nachtregen. En die nooduitgang, die heeft hij vrijdag gevonden. Want dat was de winnaar met 53%. En dat betekent dat wij de andere gaan draaien. En dat is Nachtregen. Dit is Meteor. MUZIEK

0: Bjorn, ja. Over die meteoren.
1: Ja.
0: Er is zelfs in januari een baby geboren. In België. En papa en mama hebben de baby vernoemd naar Meteor. Dus die heet dus gewoon echt Meteor. En ze hebben zelfs de ouders, of ze hebben Meteor zelf om toestemming gevraagd.
2: Oh, dus, wel een nou bijzonder
0: ja.
2: verhaal.
0: Ja, hè?
2: Ja, het is,
0: ja, maar waar het precies vandaan komt, we weten het niet. App dan eventjes, als jij het wel weet, 013-505-6030. Dan horen wij dat graag, als jij het hebt uitgezocht.
2: Ja, ik wou zeggen, ik kan er dadelijk ook nog eens aan toeleggen. Maar ik was eigenlijk te laat mijn huiswerk doen. Dus ik ben nog wel huiswerk aan het doen.
0: Oh jee.
2: Voor het tweede uur. Ja, voor het tweede uur. Ja, voor het tweede uur. Okay. Ja.
0: Ja, Bjorn, we gaan zo meteen naar de Elkeliek rubriek.
2: Ja.
0: Maar we gaan eerst nog even naar een plaatje uit de 90's.
2: Oh!
0: Ja! Woe! Jenny B heet deze dame. En het plaatje uit 1993. Wanna Get Your Love. Kijk nog lekker mee op BeekTV. Of floradio.nl/kijk.

0: Het zomerprogramma is van start voor de maanden juli en augustus. Afgelopen weekend kon je nog naar de shows van Dance Skills. Ik ben er geweest, Bjorn.
1: Ja, en ik wilde gaan, maar ik kon niet.
0: Ja, het was weer fantastisch.
1: Ja.
0: Het was weer fantastisch. Ja, en onze Anoushka heeft natuurlijk ook gewoon de Sterren van Hemel weer gedanst, hè? Met het clubje The Unity.
1: Deed ze gewoon mee?
0: Ja, zeker.
1: Het toch iets gemist.
0: Zeker, ja. Nou, die zit vandaag aan de taart, denk ik. Maar daarover straks meer. Dinsdag 14 juli is er wel iets te doen. Want er komen om 9:30 ochtends alpaca's op bezoek. Dus daar kun je lekker knuffelen.
1: Dennis zei vorige keer...
0: Dennis die zei vorige keer... die tuffen toch, die spugen toch... Zeg ja, misschien wel, maar dat zijn ook lama's natuurlijk.
1: Ja, ik weet niet of dat een alpaca. Ik weet niet waar de klemtoon precies ligt. Ik weet niet of dat die tuffen. Nee, maar ja, goed, weet je. Ach,
0: ga het uitvinden. Aanstaande dinsdagochtend om 9:30.
1: Gezellig.
0: Dan de donderdag is om 10:30 een Disney Pixar film Luca voor de kleintjes. En op maandag 20 juli is er een circus workshop.
1: Hoezo voor de kleintjes?
0: Ja, je mag ook...
1: Ja, ik moet werken.
0: Ja, maar in principe is het is een tekenfilm, hè? Maar
1: ja,
0: goed, volwassenen
1: leuk.
0: Mogen ook, tuurlijk, waarom niet? Die circus workshop dus op maandag 20 juli om 9:30. En dan op donderdag 23 juli om 10:30 de grote poppenkastfilm. Daar mag jij ook naartoe als je wil.
1: Zeg nooit.
0: Weet je wie daarin speelt?
1: Nou?
0: Hakim van Sesamstraat.
1: Dat is lang geleden.
0: Ja, dus ik zou gaan als ik jou was. Lekker vrijnemen en dan...
1: Oude tijden heel even.
0: Ja, en dan op dinsdag 28 juli, dus over 3 weken, om 10:30 en om 11:30 een percussieworkshop. Dus lekker trommelen.
1: Nou, zoek iets voor mij.
0: Gratis entree, wel even aanmelden.
1: Oh.
0: En dat doe je natuurlijk op de site elkelijk.nu. En dan op donderdag 30 juli, de laatste avond, zeg maar. Of nee, ochtend. Om 10:30 de film Paddington in Peru. Weet je wel, die beer.
1: Gaat hij ook al naar Peru?
0: Ja, kennelijk.
1: Oh, oké. Okay.
0: Nou, zoals ik al zei, meer info op elkelijk.nu, hè.
1: Nou, ik zal toch eens nog alles de revue laten passeren.
0: Dat is goed.
1: En keuzes maken.
0: Ja. Zeker. De live track. Want vandaag in 2006 het allereerste concert. Concert at Sea op het strand bij de Brouwersdam in Zeeland. Ben je er ooit geweest?
1: Ik ben er nog nooit geweest. Maar jij volgens mij wel.
0: Ja. Nou, de allereerste editie waren 60.000 bezoekers. En toen waren de kaartjes nog €7,5.
1: Kijk.
0: Toen ik ging, dat is een paar jaar geleden, net na corona. Toen was het al gelijk 3 dagen. En die kaartjes waren natuurlijk veel duurder. Een initiatief van Bluff. En het bestaat inmiddels dus al 20 jaar.
1: Ja.
0: Eind juni is het geweest. En aanstaande zaterdagavond op de NPO 1 kun je terugkijken naar de editie van dit jaar.
1: Als ik kan, ga kijken. En anders wordt het gewoon ergens op internet.
0: Ja, dat kan natuurlijk ook. Ja, en toen, ik ben inderdaad geweest. Alleen, ja, je verwacht dan zon, zee, strand, muziek, geweldig.
1: Keihard regen.
0: Ja. De hele dag. Tot de onderbroeken nat waren wij. Maar ik had een goede poncho, dus ik kon er nog wat tegen. Maar twee vriendinnen van mij, die stonden op een gegeven moment te bibberen. Dus ik had gereden, ik had stoelverwarming. Dus ik heb er eentje op de stoel voor gezet. Ik zeg, ga jij maar eens even lekker zitten en even opwarmen. Dat was wel nodig. Als ik volgend jaar als het weer is, misschien ga ik dan wel. En dan hopen we erop goed weer, hè?
1: Nou, misschien ga ik wel mee.
0: Dat is goed, afgesproken.
1: Ja, ik ben niet zo van de hele grote groep mensen.
0: Nee, maar daar hoef je. Je kan ook lekker aan de achterkant staan.
1: Als je aan de zijkant gaat zitten of zo.
0: Zeker. Nou, en het is gewoon leuk. Nou, dat is afgesproken. Maar over Concert at Sea. In 2014 was Ilse de Lange er ook weer bij. En die was er ook bij de allereerste editie in 2006. En in 2014 heeft ze samen met Bluff deze plaat gezongen. Open je ogen. En let op die tas, hè. Op die tas.
1: Die tas.
0: Ja, let maar op. Komt-ie aan.
2: Maar jullie denken toch niet dat...

0: Lekker hoor, deze nieuwe plaat van The Lost Frequencies. Sinds 2 weken in de tipparade te vinden. En hij is gestegen naar nummertje 14. Nou, dik verdiend vind ik dan.
1: Happy birthday!
2: Wie blaast er vandaag de kaarsjes uit? Dit zijn de jarigen.
0: Ja, Bjorn, voordat we gaan naar de jarige artiesten en bekende Nederlanders en buitenlanders, gaan we eerst eventjes naar een andere jarige. Want ik had het er net al over. Anoushka zal wel aan de taart zitten. En ik denk Jurgen ook. En Kian ook. Want Kian van Eijk is vandaag 18 jaar geworden.

0: Ja, Kian van Eyck. 18 jaar geworden. 18 jaar.
1: 18 jaar is al. Ja,
0: oh, dan
1: ja,
0: mag
1: ja.
0: je van alles weer extra en zo. Hè?
1: Ja, en kleine kinderen worden groot.
0: Oh ja, ja, ja, ja. ja. Nou, Kian, nogmaals gefeliciteerd namens Door de Week met jouw 18e verjaardag. Ja, en we hebben nog meerjarigen, Bjorn. Zeg het maar eens.
1: Ik heb uit 1970 Beck Hansen, oftewel Beck David Campbell, zo is hij geboren. Amerikaanse muzikant. En zijn artiestennaam is ook gewoon Beck. B-E-C-K. Ja.
0: Nou, volgens mij hebben de mannen van de Muziekfreaks daar regelmatig muziek van. Het is een beetje alternatief en zo.
1: Het is lekker alternatief. Ik ken er niet superveel van, maar volgens mij het meest bekende nummer wat ze uit hebben gebracht is Loser.
0: Ja.
1: En ik denk dat iedereen daar wel kent, want het wordt nog steeds gedraaid. Dus afijn, die wordt 57. Dan heb ik uit 1985 Jamie Cook. Britse muzikant en hij is van de Arctic Monkeys. En hij wordt 41.
0: Oké.
1: Dan zal ik eerlijk zeggen, Arctic Monkeys. Ja, dat is ook wel een beetje van de jongens van maandagavond volgens mij. Een beetje alternatief, ken ik ook niet zoveel van. En uit 1998, de zoon van Will Smith en Jada Pinkett Smith, Jaden.
0: Oh, is dat de manneke die Karate Kid speelde?
1: Speelt inderdaad in de Karate Kid en The Pursuit of Happiness en After Earth.
0: Ja.
1: En die wordt 38.
0: Oh, ik dacht dat heel jong. Ja, nee, goed. Dat is zoveel jaar geleden. Was toen jong ben ik.
1: Ik moet eerlijk zeggen, ik zie hem nog steeds wel eens ooit lopen ergens. En denk ik, jij blijft gewoon een mannetje.
0: Ja.
1: Zo 16 of zo. Maar ja, volgens mijn gegevens wordt hij toch 38.
0: Ja.
1: Dus.
0: Hey, weet je wie ook jarig is?
1: Nou, laat zo.
0: Virgil van Dijk, die wordt 35 vandaag. Ja, afgelopen weken natuurlijk veelvuldig kunnen zien als aanvoerder van het Nederlands elftal. Dat is helaas niet goed afgelopen, maar goed, ja. Het is, hij is geboren in Breda.
1: Oh.
0: Ja, ik ken hem niet persoonlijk.
1: Ik ook niet.
0: Maar hij heeft gevoetbald bij Willem II, FC Groningen, Celtic, Southampton. En in 2018 werd hij voor 84,5 miljoen verkocht aan Liverpool.
1: En dan toch nog niet verder dan waar ze... Oh, dat mag ik niet zeggen natuurlijk.
0: Nee, maar dit was natuurlijk bij een ander team, hè?
1: Nou, dat is waar, dat is waar.
0: Andere coach?
1: Ja, is zo.
0: Hij was met zijn 84,5 miljoen transfer, was hij bijna de duurste van de transfers. Frenkie de Jong ging naar Barcelona en Matthijs de Ligt naar Juventus. En die staan nog net boven hem in het lijstje met 85,5 en 86 miljoen. Zijn geen bedragen, Bjorn.
1: Ik zeg verder niks, ik hou wijzelijk mijn mond.
0: Ja, ik ben benieuwd wat ze jou voor gaan uitkopen een keer.
1: Dan laat ik het weten.
0: Ja, hij is ook nog papa van 4 kids. En vandaag dus 35 kaartjes.
1: Maar dat kan met 84 miljoen.
0: Ja, dan David Kennedy. Die is een Amerikaanse gitarist en keyboardplayer. En dan gaan we in uurtje 2 gaan we daar nog meer van horen. Die wordt vandaag 50, Abraham.
1: Boe.
0: Ja, en dan heb ik dit. Ja, niet weg te denken van de tv.
1: Oh.
0: 62 jaar geleden geboren in Hilversum. De zus van John de Mol junior en tante van Johnny de Mol. Linda de Mol heb ik het over. En ze is begonnen ooit in 1985 op Sky Channel met de DJ Cat Show. Ja, weet je die nog? Ja, ze was assistente bij Ron Brandsteder en later natuurlijk heel veel eigen mooie grote shows. En ze speelt ook natuurlijk Cheryl Morero in Gooise Vrouwen. En daar is deze tune van.
1: Inderdaad.
0: Ja.
1: We hadden het er net over en nou herken ik hem.
0: Ja.
1: Ja, leuke serie.
0: Zeker. 62 kaarsjes voor Linda. Ja, en dan Kevin Bacon, een Amerikaanse acteur. Die wordt 68 vandaag. Bekend van veel films, waaronder Footloose uit 1984. En daar heb ik zo meteen een plaatje van. Maar ik heb ook nog, omdat we het dan toch over die Gooise Vrouwen hebben... Martin Morero is ook een zanger, hè?
1: Ja, zeker.
0: Nou, die komt erachteraan. Dus we gaan eerst maar eens even dit doen. Want dat is natuurlijk uit die leuke film Footloose van Kenny Loggins. En we gaan afsluiten met nog een jarige, maar die hou ik nog even geheim. Kijk nog lekker mee, hè, op Beck TV. Kian, terwijl jij in je taartje zit, zwaai even. Wij zwaaien even naar jou.

0: Ja, plaatje van Martin Moreno. En wat zei hij altijd?
1: Ah, Cheryl. Ik weet niet, ik kan het niet op zijn Amsterdams.
0: Cheryl.
1: Want we zitten net te kijken, want het is Amsterdam, volgens mij. Maar ik kom gewoon hartstikke uit Rotterdam.
0: Ja, nou, des te beter is het gearteerd, hè?
1: Ja, ik vind het mooi gecast.
0: Ja. Martin Moreno dus in verband met natuurlijk de verjaardag van zijn tv-echtgenote Linda de Mol vandaag.
1: Ja.
0: En dan heb ik nog een jarige. En dat is een Amerikaanse zangeres en songwriter die begin jaren 90 haar eigen platenlabel oprichtte. En dat was Womanly Hips.
1: Oh, heet ze zo?
0: Vrouwelijke heupen. Nee, zo heette dat.
1: Zo heette het. Ik wou net zeggen, zo heet zij het.
0: Ja, ze heeft veel in de muziek gedaan en nog steeds. Maar vooral in Amerika. Bij ons is ze eigenlijk een beetje bekend als een one-hit wonder.
1: Ja.
0: En ik heb het over Joan Osborne. En dit is natuurlijk haar plaat, One of Us. 12 weken in de top 40 stond hij van 1996. En eindigde op nummer 12. En dat is gelijk de laatste plaat van dit uurtje. Dus ik zou zeggen, blijf nog lekker luisteren. Want zometeen beginnen we met Where Do I Go Now van Kane. Voor uurtje 2. Dus tot zometeen.
1: Tot zo.

0: 8 uur. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er komen steeds meer meldingen binnen bij Meldmisdaad Anoniem over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Meldmisdaad Anoniem zegt tegen Nieuwsuur dat mensen zich steeds meer bewust zijn van de gevaren van illegaal vuurwerk. Vooral na de verwoestende explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij in december 2024 6 mensen om het leven kwamen. Ook maken mensen zich meer zorgen over criminelen die met cobra's aanslagen plegen op huizen. In een container met hout in de haven van Rotterdam heeft de douane bijna 4000 kilo cocaïne gevonden. De vracht kwam uit Chili, maar was overgeladen in Peru. De vondst werd eind mei al ontdekt, maar is nu pas bekendgemaakt. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om ermee weg te rijden zonder te betalen. De politie is op zoek naar een man van tussen de 17 en 24 jaar. De politie deelt nu nog een foto waarop de verdachte onherkenbaar is. Maar als hij zich binnen een week niet meldt, wordt de foto gedeeld waarop hij wel herkenbaar is. Om een eeuwenoud wandtapijt van Frankrijk naar Engeland te vervoeren worden grote veiligheidsmaatregelen genomen. Het beroemde tapijt van Bayeux uit de 11e eeuw wordt 's nachts en onder strenge beveiliging naar Londen gebracht voor een tentoonstelling. Op het kunstwerk is de Normandische verovering van Engeland te zien uit het jaar 1066. Om het 68 meter lange kleed veilig te kunnen vervoeren is een speciale kist ontwikkeld met klimaatregeling en trillingsdemping. Het tapijt is verzekerd voor 900 miljoen euro. De precieze datum van het transport wordt niet bekendgemaakt. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon nog even door. Het koelt vannacht af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. 'S Middags is het overal zonnig en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu door de week.

0: Drinks everlasting. Het is woensdag, de week is doormidden. Tot 9 uur is dit Door de Week, voor jouw break in de week.
1: Ja, in uurtje 2 zijn we begonnen met Kane, Where Do I Go Now? Hun allereerste hit uit 1999, waar ze mee doorbraken. Weet jij het nog, Jorren? Of niet?
2: Ik was maar afgeleid, hè. Maar ik heb geen idee.
1: 1999.
2: Wat hebben ze toen nog meer gedaan?
1: Ja, dit was de eerste.
2: En wat kwam toen?
1: Ja, dat weet ik niet. Maar toen stond ik al in de rij voor de concerten. Zeker. En meeste dingen.
2: Oh ja, nou, ik denk ik meer thuis in de badkamer en in mijn slaapkamer of zo. Okay. Ik durf het eigenlijk niet te zeggen.
1: Nou, gelukkig kun je dan af en toe naar Door de Week luisteren. Dan hoor je dit soort plaatjes nog een keer voorbij komen.
2: Ja, zeker.
1: Ja, hey Bjorn, je hebt zometeen ook weer een case van de week.
2: Ja, daar was ik toch even mee bezig, want ik zie dat ik een typfout heb gemaakt.
1: Oh jee.
2: Dus die moet ik even rectificeren.
1: Oh, oké. Okay. Ja. Gaat dat nog lukken?
2: Ik heb geen idee, anders gaat het gewoon... Mis.
1: Niet lukken.
2: Gaat niet lukken. Dan is het live.
1: Ja, jij bent mooi. Ja, Bjorn Sparidans op links vanavond weer in onze uitzending 200. Wat is het?
2: 272?
1: Ja, 272 alweer deze woensdagavond. Ja,
2: toch opgelet. Beetje opgelet.
1: Ja, ik hoorde er straks dat jij bent geïnterviewd, maar daar mag je zeker nog niks van zeggen.
2: Nee, maar ik kan daar ook niet zoveel over zeggen. Dus ik weet ook niet wat ze mee gaan doen.
1: Oh, maar ze hebben wel wat gevraagd in ieder geval.
2: Ja, okay. maar misschien wordt er ook wel niks van gebruikt.
1: Oh,
2: dus
1: okay.
2: Ik moet het even af... Ja, nou ja, sorry voor de luisteraars, maar nee, daar kan ik eigenlijk niet
1: jammer,
2: over zeggen.
1: Jammer. Nou, we gaan het allemaal afwachten. Houd hem in de gaten.
2: Maar mocht ik er wel iets over weten en over kunnen zeggen, dan laat ik het zeker weten.
1: Ja, dan hebben wij de primeur, hè?
2: Ja, zeker.
1: Oké, vind ik het goed. Ja, we hebben natuurlijk weer lekkere muziek. En wat ik zeg, de case van de week, de Gooie Halersplaat. Oh, die is van een Nederlandse dame. Meer ga ik nog niet zeggen. En daarna komt een favorietje van jou.
2: Ja.
1: Ook wel eentje die, zo eentje dat je zegt... Oh, ja, die bestaat ook nog.
2: Long, long time ago. Nou, ja. Ja, het is ook wel een beetje een apart straatje eigenlijk wel. Hè? Het is
1: 25 jaar geleden.
2: Ja.
1: Ja, nou, lekker blijven luisteren dus. Als je mee wil weten, kijk ook gelijk even mee op Beek TV. Kanaal 12 op Delta. KPM 1487. En wat zit je nou te lachen?
2: Ja, jij weet allemaal uit je hoofd natuurlijk.
1: Ja, maar dat zeg ik elke week.
2: Ja, dat klopt.
1: 1487, 886 voor Odido mensen. Nou, en als je Odido hebt, dan kun je gewoon in heel het land kijken.
2: Oh.
1: Want die zenden het in heel het land uit.
2: Ja, dat heb ik dan weer niet.
1: Ja.
2: Maar goed, maakt niet uit.
1: En als je Ziggo-klant bent, dan schakel je gewoon even naar nummertje 45 op je tv-toestel. En dan zie je ons hier in de studio...
2: Ja, anders kijk je gewoon Kijk Live, hè?
1: Ja, floradio.nl/kijklive. Helemaal goed, Bjorn. Zometeen Cameron Whitcomb met die leuke Kingdom of Fear. Maar dit is eerst eventjes Roxette terug naar 1988 met Dangerous.

0: Lekker plaatje, Cameron Whitcomb. En hij is 10 plekken naar boven opgeschoven in de top 40.
1: Dit is de Kees van de Week.
0: Bjorn, ga je gang.
2: Ja, deze week in de Kees van de Week. Een Britse band die nog steeds veel elektronische muziek maakt en zeker gemaakt heeft. De synthpopformatie werd in 1980 opgericht in Basildon en heeft in de jaren 80 en 90 verschillende hits gehad, waaronder People Are People, Just Can't Get Enough en Enjoy the Silence, waar we straks even naar gaan luisteren. En we hebben het natuurlijk over de band Depeche Mode, met zanger Dave Gahan en gitaar en songwriter Martin Gore. De naam van een Frans modetijdschrift, wat modenieuws betekent, daar ontleent de naam zich aan. De band heeft van begin jaren 80 tot nu veel muziekgeschiedenis geschreven en ze treden nog steeds op. Helaas is op 26 mei 2022 toetsenist Andrew Fletcher, alias Fletcher, overleden, die vandaag 65 jaar oud zou worden. Vandaar dat we nu gaan luisteren naar Enjoy the Silence van Depeche Mode, hier in Door de Week op Flow Radio.

0: Bjorn, dankjewel voor deze case van de week. Depeche Mode, enjoy the silence. Ja, en we gaan gelijk lekker door, want zometeen komt de gooie Hamersplaat eraan. Ik zei net dat het van een Nederlandse dame is, maar ze is geboren in Zuid-Afrika, maar is wel verhuisd naar Nederland.
1: Oké, nou ik ben benieuwd, want ik weet niet of ik het ken.
0: Nee, nou, als jij het wel weet, heb dan even 013-505-6030. Doe gewoon een klein raadseltje en je kan ook nog wat winnen.
1: Rondleiding in de studio.
0: Ja, zeker. Hey, dit is uit 1993. Phil Collins, Both Sides.

0: Bjorn, jij staat lekker mee te zingen. Mooie plaat, hè?
1: Ja, maar die man heeft zo'n fantastische muziek gemaakt.
0: Zeker.
1: Zeker, ja, ik vind Genesis best oké. Maar ik vind Phil Collins als solo-artiest, ja...
0: Nog beter.
1: Heerlijk. Ja. Lekker gewoon.
0: Hé, hey, we gaan het eens doen.
2: Door de week. Kom van die bank af en gooi je haar los.
3: Oh my god.
2: Lekker even helemaal uit je dak. Dit is... De Gooi Je Haar Los plaat.
0: De Gooi Je Haar Los plaat van deze woensdag 8 juli... is vandaag van een dame. Ik zei het net al, ze is geboren in Zuid-Afrika. Ze heet Dilana Jansen van Vuren. Maar dat is natuurlijk niet een leuke artiestennaam.
1: Nee.
0: Ze is beter bekend als Dilana Smith. En misschien kun je ze kennen... want ze zong de titelsong van de film Lek met Cas Jansen.
1: Ja.
0: Take Me To All Planets, misschien ken je dat plaatje. In 1996 verhuisden ze naar Emmen in ons mooie Nederland.
1: Ik zag het net voorbij komen, ja.
0: Ja, en in de zomer van 2000 trad ze met Nederlandse artiesten op... tijdens de Olympische Spelen in Sydney. Ook dat heeft ze gedaan. En in 2001 had je van die Marlboro Flashbacks tours. Ja. Ben ik toen ook volgens mij naartoe gegaan. Was Kane zong liedjes van U2... En zo had je nog meer mensen die mooie plaatjes zongen van hun idolen eigenlijk. En dat was dan meer een soort van flashback. Toen deed zij Skunk en Nancy.
1: Ik zag het voorbij. Ja, Skunk en Nancy, ook
0: nou,
1: zo'n
0: dan moet je
1: band.
0: Toch wel een goede stem hebben,
1: denk ik.
0: En dan
1: moet je redelijk tot goede stem hebben, ja.
0: Ja, daarom. En je kunt ze misschien ook kennen van The Voice. Want 10 jaar geleden, in 2016, zat ze in Team Whalen. En ze treedt nog steeds op, want een collega van mij... die hoorde ik pas zeggen, hey, weet je waar ik naartoe ben geweest? Naar die Lana Smith.
1: Nou, en ze heeft best een grote fanbase, waar ik net zag.
0: Zeker.
1: Ze doet gewoon regelmatig, treedt ze op. Ze staat overal en ergens.
0: Ja.
1: En het grappige is, ja, ik zat net op te zoeken. Toen zag ik haar, toen dacht ik, ja, het zegt me wel iets.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat ik het nummer even moet horen om daar gewoon...
0: Nou, dat gaan we doen.
1: Voet aan de grond bij te krijgen.
0: In het jaar 2000 was dit de 3FM megahit... Do you know? Hij is lekker hoor, dus lekker tijd om je haren lekker los te gooien.

0: to you now.
1: Ben jij op vrijdag ook zo toe aan het weekend? Of begint jouw werkweek dan pas net? Geen nood. Iedere vrijdag van 6 tot 9 wordt het heter in de ether met Weekend Vibes op je radio. Met de laatste nieuwtjes, de beste hits van toen en nu en met mega verlol ga je op en top vrolijk je weekend in. Of naar je werk. Maak je keuze voor de weekendpoll. Luister mee naar de mixmarathon van DJ Bas. Of waag een gokje met de weekendroulette. Weekend Vibes. Het leukste programma van Flow Radio. Iedere vrijdag tussen 6 en 9. Daar moet je natuurlijk bij zijn.

0: een van Bjorn's favorietjes. Youth of the Nation van de band P.O.D. Weet je wat het betekent?
1: Payable of Death.
0: Ja.
1: En het grappige is, nou zit ik naar het volgende nummer te kijken.
0: Ja, maar daar gaan we zo meteen over hebben.
1: Oh ja, wat ja. Ik wou zeggen, want de titel is dezelfde titel als het album van Youth of the Nation.
0: Ja, nou, de band P.O.D. Heeft dus deze plaat gemaakt, Youth of the Nation. Maar ze waren bezig met het schrijven van nummers en het opnemen van hun album Satellite.
1: Ja.
0: En dat wil jij zeggen.
1: Ja.
0: Maar daar komen we zo meteen nog verder op. Want toen de mannen daar mee bezig waren, werden ze opgehouden in het verkeer. Toen ze onderweg waren naar de studio. Want toen was er een schietpartij op school. En dat was de inspiratie voor dit liedje, Youth of the Nation. Een heftig nummer.
1: Ja, toen
0: maar,
1: al, hè?
0: Ja, maar het is wel mooi, toch?
1: Ja, ja zeker, wel, ja. Ik zeg net tegen jou, ik moet eigenlijk weer eens meer draaien. Want het is echt zo'n band. Ja, zo in de jaren, wanneer het is uit? 2000?
0: Ja, je hoort er niks meer van, tenminste ik niet.
1: Nee, ik heb ook eigenlijk geen idee of dat ze nog iets doen. Maar ze hebben gewoon hele goede muziek gemaakt, vind ik.
0: Ja.
1: En ik draai het eigenlijk de laatste tijd weinig. Dan kom ik weer iets nieuws tegen en denk, hey, dat is leuk. Maar heel die oude, dat moet je natuurlijk ook niet vergeten.
0: Nee.
1: Dus ik ga weer eens even opzoeken.
0: Dat klopt, ja. En volgens mij was hij uit het jaar 2001. Jeetje. Ja.
1: Dan kom ik nou, 25 jaar oud.
0: Nou, en toen kregen we het dus over dat album Satellite.
1: Ja.
0: En nou ja, die vliegen in de lucht. Maar het is vandaag ook Wereldonthullingsdag. En dat heeft ermee te maken dat mensen denken dat er buitenaards leven is.
1: Ja, wie zal het zeggen?
0: Ja.
1: Ik.
0: In 1947 werd de eerste UFO waargenomen.
1: Ja.
0: Unidentified Flying Object.
1: Klopt.
0: Bij de Amerikaanse plaats Roswell in New Mexico. En volgens ooggetuigen crasht een buitenaards object in de woestijn. En zijn overledene buitenaardse wezens aanwezig in de vliegende schotel. Nou, volgens onderzoekers van het leger blijkt het een observatieballon te zijn geweest. En geen UFO.
1: Maar daar kwamen ze pas een dag later mee.
0: Ja,
1: kwamen ze pas een dag later.
0: Dus nou ja, toen was het nieuws de wereld al in natuurlijk. Buitenaardse wezens.
1: Ja.
0: Daar komt die Wereldonthullingsdag ook vandaan. World Disclosure Day. Mensen denken dat de overheid van alles achterhoudt op dat gebied.
1: En ja, je tot weet op niet, de dag van vandaag. Want er zijn nog steeds mensen daar. Ik zat er straks even te lezen. Ik vind het altijd wel bijzondere, mooie materie. Mm-hmm. Dus oude legergeneraals en mensen die daar gediend hebben. Die dus gewoon zeggen, nou luister, er is veel meer aan de hand dan, dan die weerballon.
0: Ja.
1: Ja, wie zal het zeggen? Wij zijn er nooit geweest.
0: Nee.
1: 100% erachter gekomen. Ik heb geen idee.
0: Ken je de film Independence Day?
1: Jazeker.
0: Nou,
1: ja,
0: daar komt ook ineens met een geheime legerbasis. Ja. Area 51.
1: Nou ja, goed, verklaar mij even gek. Wie zegt dat wij de enige zijn in het complete universum, zwarte gaten, om te zeggen dat wij de enige levende wezens zijn?
0: Dus, nou komt hij hoor.
1: Nee, ik zeg niet dat het waar is, maar aan de andere kant denk ik wel eens ooit van ja, waarom zouden wij het enige levende gebied zijn? Om ons mens te kunnen noemen. Dus, maar ja, goed, ik ben benieuwd. Misschien moet ik er een keer naartoe. Kunnen we er oordelen over?
0: Ja, misschien komen er nog een paar Marsmannetjes tegen.
1: Ja,
0: Mars.
1: Je weet het niet.
0: Op Mars.
1: Misschien kunnen we er nog iets van leren.
0: Ja, we lachen ermee. Maar ja, intussen.
1: Ja, je weet het. Ja. Interessante materie.
0: Ja, zeker.
1: Vind ik.
0: Bjorn, nog wat meer weetjes. Want de hoeveelste dag van het jaar is het? Want dat is jouw weetje.
1: Ja, het is natuurlijk mijn ding. Ja, het is alweer de 189ste dag van het jaar.
0: Oei.
1: Dus we schieten alweer lekker op.
0: Dat is over de helft.
1: Ja, dat is al zeker over de
0: bijna
1: helft.
0: Bijna kerst.
1: Het is bijna kerst. Hebben we niet een plaatje?
0: Nee, ik heb geen kerstplaatje.
1: Van Kees, Chris Ria.
0: Ja, nee. Oh, die is... Nee.
1: Nee, we wachten gewoon Kees, lekker geduldig af.
0: Kees, die zit in een silent bingo.
1: Silent bingo?
0: Een silent disco ken ik, maar een silent bingo nooit van gehoord.
1: Met je koptelefoon.
0: Hij is alvast aan het oefenen voor de radio bingo, denk ik.
1: Oké.
0: Okay. Hij wil altijd nog een keer mystery guest zijn.
1: Ja, dat moeten we dan zeker op de radio
0: ik wou net zeggen, nou heb ik het gezegd, dus dan wordt hij het nooit. Nee, oké. Geniet lekker van je silent bingo. Wij gaan toch weer naar wat muziek. Want wat ik al zeg net, 1987. 1947 was dus die waarneming van de UFO.
1: Ja.
0: En in 1987 maakte de Hooters een plaatje. En dat heet Satellite. Nou, we hadden het allemaal over satellieten en zo, hè. En UFO's. Maar deze is ook wel lekker, hoor. 1987 dus.
1: Ja, jaren 80.
0: Ja, voor jou hè? Ja.

0: zijn de vooruitzichten? Dit is het wekelijks weerbericht met Bjorn Sparidans.
1: Nou, voor vanavond is het op veel plaatsen een tijd aangenaam buiten. In het binnenland zijn er eerst nog wolken, maar ook daar klaart het op. De temperatuur ligt dan nog tussen de 17 graden in het noorden en 21 graden in Zuid-Nederland. Wel kan het plaatselijk wat mistig worden en de minima komen uit tussen 13 en 16 graden. Dan morgen. In het noorden, oosten en waarschijnlijk ook in het midden van het land start de dag met wolkenvelden. In het zuiden en westen is er een afwisseling van wolken en opklaringen. Gedurende de ochtend wordt het op steeds meer plaatsen zonnig. Morgenmiddag is het overal volop zonnig, met hooguit hier en daar wat dunne sluierbewolking. Er waait een zwakke tot matige wind uit noordelijke richting. De temperaturen komen uit tussen de 21 tot 22 graden in het uiterste noorden en 27 tot lokaal 29 graden in Brabant. Dan een vrijdag. In het noorden is het wisselend bewolkt met geregeld zon. In de rest van het land is het zonnig met slechts wat dunne sluierwolken. En de hoogste temperaturen vinden we in Brabant en Limburg met 29 tot 30 graden. En vrijdag natuurlijk meer weer bij Weekend Vibes met Jurgen van Eijk.
2: Ja, en dit is die lekkere nieuwe plaat. Vers van de pers, afgelopen vrijdag uitgekomen van De Bowser. Lose Yourself. Lose Myself, zelfs. Myself.

0: In 2011 maakte Colby Collate deze plaat Brighter Than The Sun. Hij is lekker, nou ja, zomers dus, heb je al.
1: Ja, zeker. En, ik voel toch ook een vakantie aankomen met een cocktailtje op het strand.
0: Oh, alweer? Ik ben net terug, jongen.
1: Nog steeds. Oh. Ja, maar kun je eigenlijk geen genoeg van krijgen.
0: Nee, oké.
1: Het is net verdiend moeten worden, maar.
0: Dat klopt, maar zometeen kunnen we nog het terras op.
1: Oeh.
0: Ja, dat gaan we doen.
1: Ik denk
0: nog,
1: het wel.
0: Nog een minuutje of acht. Maar wat ik ook nog voor je heb. Ik heb natuurlijk opgezocht de naam Meteor. Hadden we het er straks over. Hoe komt dat nou?
1: Ja.
0: Hij heet Joris van Rossum.
1: Ja.
0: Dat is een echte naam. En in België, als je dan de telefoon opneemt, dan zeggen ze met de Joris.
1: Ah wel, hè?
0: En toen zei hij, is dan een beetje verbasterd naar met de Joor. En toen hebben ze er een J nog tussen gezet. En toen werd het Meteor.
1: Ik vind het. Het had alles kunnen zijn behalve dit verhaal.
0: Ja, nou, dat is het dus. Nou, weer een leuk weetje voor door de week. Ja, wat moet je ermee? Weet ik niet. Maar,
1: een beetje hetzelfde waarom Miss Montreal Miss Montreal heet.
0: Oh ja. Nou?
1: Ja, dat kan ze zelf niet zeggen. Het hebben vrienden verzonnen. Schijnt, okay. Schijnt verhaal okay. Te zijn. Want ik had stotteren.
0: Ja. Dus. Nou, dat is ook waar.
1: Ja.
0: Hey, Bjorn, we gaan nog gauw naar een plaat, want dit is Take That.
2: Oh, I

0: Ja, Take That. Deze plaat hebben ze gemaakt zonder Robbie Williams en zonder Jason Orange.
1: Daar waren we maar drie over. Ik wou ook zeggen, houden we niet veel Take That over.
0: Dat klopt. Dit was in 2014. Hey Bjorn, ik had je er straks verteld. David James Kennedy is jarig. Die wordt 50. Abraham, de Amerikaanse gitarist en keyboardspeler, die in 2005 samen met zijn jeugdvriend Thomas DeLonge de band Angels and Airwaves oprichtte. En die Thomas, die kun je kennen als zanger van Blink 182.
1: Dat klopt. Ja, inderdaad.
0: Angels and Airwaves was een project dat ze startten toen het Blink 182 even uit elkaar was.
1: Ja, die hebben zo af en toe wel eens een keer ruzie volgens mij. Dus.
0: Ja,
1: die zijn
0: nou,
1: volgens mij ook maar met z'n drieën. Maar,
0: ja. Maar ik denk, ja, dan moeten we toch wel een mooie plaat van hem gaan draaien.
1: Ben ik
0: Angels and Airwaves.
1: Doet.
0: Ja, er zit wel iemand doorheen te kletsen nu, maar...
1: Deed ik ook.
0: Ja, we gaan afsluiten. Volgende week ben ik hier met Hubert.
1: Ook Zellie.
0: Ik dank je voor het luisteren en voor het kijken natuurlijk. Ben er volgende week weer bij. En jou zie ik over een week of twee weer, denk ik.
1: Een week of twee, drie, hè?
0: Ja. Komt nou, hier komt hij, hoor. Angels and Airwaves. Plaatje heet Love Like Rockets. En hij is wel lekker om deze uitzending af te sluiten. Tot de volgende door de week.
1: Hoi, hoi.

0: 9 uur. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er komen steeds meer meldingen binnen bij Meldmisdaad Anoniem over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Meldmisdaad Anoniem zegt tegen Nieuwsuur dat mensen zich steeds meer bewust zijn van de gevaren van illegaal vuurwerk. Vooral na de verwoestende explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 1,5 jaar geleden 6 mensen om het leven kwamen. Ook maken mensen zich meer zorgen over criminelen die met cobra's aan.

0: aanslagen plegen op huizen. Bij een controle in de haven van Rotterdam heeft de douane bijna 4000 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten verstopt in pakketten tussen een lading hout in een container. Die kwam uit Chili, maar was overgeladen in Peru. Het hout was bestemd voor een bedrijf in België dat niets met de zaak te maken lijkt te hebben. De cocaïne werd eind mei al ontdekt, maar de vondst is nu pas bekendgemaakt. Burgemeester Buijs van Roosendaal is weer thuis na zijn fietsongeluk in april. Wanneer hij zijn taken als burgemeester weer kan oppakken is nog niet bekend. Hij moet thuis verder revalideren. Buijs liep eind april ernstig hersenletsel op toen hij tijdens een fietstocht hard ten val kwam in het Zeeuwse Scharendijken. Ook had hij meerdere botbreuken. De burgemeester van Roosendaal werd met spoed naar het Erasmus MC in Rotterdam gebracht. De Rinus Michels Award gaat dit jaar naar trainer Dick Schreuder van NEC. Dat is vanavond bekendgemaakt tijdens het Nationaal Voetbalcongres. De award gaat naar de beste trainer van het afgelopen seizoen. Die wordt gekozen door alle hoofdtrainers uit het betaald voetbal. Schreuder pakte met NEC de derde plek in de eredivisie en bereikte de bekerfinale. Het is voor het eerst dat een trainer van NEC de prijs wint. Het weer. Vanavond raakt het opnieuw bewolkt. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. 'S Middags is het overal zonnig en wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Abrahams bouwmaterialen voor particulier en aannemer. Opstand dakplaten in ANB kwaliteit rechtstreeks vanuit de fabriek. Een grote voorraad vurenhout en plaatmateriaal, deskundig advies en zeer scherpe prijzen. Een uitgebreid assortiment van kelders dakbedekkingsmaterialen en daktoeboren. Diverse merken vol kernplaatmaterialen zoals Plastica en HPL. In diverse kleuren met gratis zaakservice. En tot slot een uitgebreid assortiment aan bevestigingsmaterialen en gereedschappen. Kijk voor de meest actuele prijzen op www.abrahamsbouwmaterialen.nl.
2: Piet, de website doet het weer eens niet.
3: Yep, herkenbaar. Een verouderde website kost je omzet. Punt. Tijd voor een upgrade? Bij Too Many Dots bouwen, onderhouden en optimaliseren we WordPress-websites. Wij zorgen dat de techniek voor je werkt, zodat jij je handen vrij hebt om te groeien. Ga naar toomanydots.nl.
2: Ah, fijn. Hij doet het weer.
4: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden nog bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. 'S Middags overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 11 uur. Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn de nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen vandaag al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en die gedeeld via TikTok. Daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De jongen stuurde de jongen weg om de rust te laten terugkeren. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Wielrenner Alex Molenaar gaat morgen niet meer van start in de Tour de France. Hij is vanmiddag hard gevallen in de laatste kilometers van de etappe naar Po. Daarbij brak hij zijn middenhandsbeentjes en liep hij kneuzingen en schaafwonden op. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi. Het weer, de bewolking neemt toe. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. 'S Middags overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was

0: het NOS Journaal.
1: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Vlo Radio. Met nu non-stop.

0: 12 uur. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen vandaag al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en deelde die via TikTok. En daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld, terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Wielrenner Alex Molenaar gaat niet meer van start in de Tour de France. Hij is afgelopen middag hard gevallen in de laatste kilometers van de etappe. Daarbij brak hij zijn middenhandsbeentje en liep hij kneuzingen en schaafwonden op. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon en in de middag overal zonnig. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 1 uur. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Meldmisdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Dat meldt Nieuwsuur. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden 2 mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Onder hen zouden ook kinderen zijn. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Het weer, de bewolking neemt toe. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.

0: 2 uur. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn volgens de Palestijnse autoriteiten 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen. 12 anderen raakten gewond. Onder meer een vluchtelingenkamp zou zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op de aanvallen. Ook in Libanon zijn 2 mensen gedood, meldt het staatspersbureau. Het zou zijn gebeurd bij een Israëlische droneaanval. Eerder gisteren hadden Israël en Libanon afgesproken dat ze volgende week in Rome verder praten over het onlangs getekende akkoord tussen de landen. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buis liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het is niet duidelijk wanneer de burgemeester van Roosendaal zijn taken weer kan oppakken. Trainer Dick Schreuder van NEC is door zijn collega-trainers uitgeroepen tot beste trainer van het afgelopen seizoen. Hij kreeg de Rinus Michels Award uitgereikt. Schreuder haalde met NEC de bekerfinale en de 3e plek in de Eredivisie. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Te ontvangen op 96 FM en via onze website is dit Flow Radio. Met nu non-stop.